0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er 10 schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog 100 te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

how do I

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin. En er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
4: Dumfries scherpen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
3: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
5: Begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
3: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file op dit moment in het zuiden van het land. En die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Kelpen-Ode is een ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment dicht. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio.

Bijna 7:15, Radio Horizon. Daar luister je naar Simpel Simons tot aan 9:00. We dachten, we beginnen rustig aan, want het wordt wederom een warme dag, een extra warme dag. En we moeten het rustig aan doen, we houden het hoofd koel. En dat is geen flightje van een cent. Can you blow

0: Groot uit in 2012 voor Flo Rida en Whistle. Vroeg of laat weet ik dat je gaat. Toontje lager.
1: Radio Horizon.

Het nieuws van bij ons en de grootheids die je kent, Joost, allemaal hier in Simpel Simons Radio Horizon. Feel It Still, Portugal The Man en Bruno Mars. I Just Might uit de hitparade van dit moment van het album Romantic. Ga er eens naar luisteren, is zeer zeker de moeite waard. De openingstijden van het buitenbad, zwembad, ter Wedert en Valkenswaard zijn aangepast vanwege de hitte, dat meldt de gemeente. Bij extreme hoge temperaturen is het niet verantwoord om het bad volgens de reguliere tijden open te houden. En dat vanwege de veiligheid van mensen die er werken, maar ook van de bezoekers. Dus om 9 uur gaat het zo meteen open en dan tot 2 uur vanmiddag.

0: Weerbizon verkeersupdate.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. File in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweer 10 kilometer file rijden door een ongeluk. De rechte rijstok is daar dicht. Vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Simpel Simons.

Radio Horizon met Simpel Simons nog tot aan 9 uur. En Everything But The Girl and Missing. En daarvoor de ANWB verkeersinformatie. Het is niet overdreven druk, maar mocht je zo meteen naar je werk gaan, dan neem zeker een gekoeld flesje drank mee. Je weet maar nooit. Nikita van Elton John was de plaat die je daarvoor hoorde. 1985.

0: Shania Twain samen met Anne-Marie en Unhealthy. Hey, een hele goede ochtend.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
0: En dat hey, goede ochtend, dat kwam niet zomaar, want ik vind dat mensen wel wat meer en vrolijker tegen elkaar kunnen praten als je elkaar tegenkomt, want dat gebeurt zelden meer. Dus als je hem tegenkomt deze ochtend, hey, goedemorgen.

0: NAC Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
6: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
9: Jazeker, houden wij het vol.
10: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
8: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. In de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 files in het zuiden van het land. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Daar gebeurde in alle vroegte een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Kuips en bergingswerkzaamheden aan de gang. Ook daar gebeurde een ongeluk. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van der Meis.
12: Hey, het nieuws van bij ons. Oh yeah, de hits die je kent. Radio Horizon.
13: Simpel Simons.

0: Het nieuws van bij ons aan de grote is die je kent. Joost, allemaal hier bij Radio Horizon. Het is ruim 8:10. Dit is Simple Simons.
1: En for love's sake, each mistake, oh.

0: Lekkere soul- en funkmuziek hier bij Radio Horizon. Salad as a Rock van Ashford & Simpson en Stevie Wonder met Part-Time Lover. info@radiohorizon.nl. Voor al jouw berichten kun je bij ons terecht.
1: Horizon Agenda.
2: Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. Ben je op zoek naar werk of ander werk en wil je ervaring uitwisselen met andere werkzoekenden? Kom dan maandag 6 juli naar de Walk and Talk in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens deze gratis netwerkbijeenkomst staat het thema van werkdruk naar werkgeluk centraal. Walk and Talk is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar werk of een volgende stap in de loopbaan. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om te netwerken, ervaringen te delen en van anderen te leren. Iedere maand staat een ander onderwerp centraal, zoals solliciteren, het opstellen van een cv of het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens deze bijeenkomst geeft Karen Holstein tips en inzichten over het vinden van meer werkplezier en het maken van een bewuste loopbaankeuze. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gratis persoonlijk adviesgesprek met haar in te plannen via de website van Bibliotheek de Kempen. Maandag 6 juli van 2:30 tot 3:30 in Bibliotheek van Valkenswaard. De deelname is gratis. Wil je meer informatie, dan kan je dat alvast lezen in de agenda van Bibliotheek de Kempen. Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 2:30 in De Smederij aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Radio.
5: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
4: Horizon.

Het nieuws van bij ons aan de grote is, die kent George allemaal hier bij Radio Horizon. Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me. In Kranendonk geldt er tot en met 31 augustus een zomerregeling voor de afvalinzameling. Door de steeds vaker voorkomende hitte wordt het afval in deze periode eerder opgehaald. En dat betekent dat de inwoners van Kranendonk hun afval op de inzameldag voor 6:30 aan de weg moeten zetten. Prachtige muziek van Venice, hier is One Word. How can

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Zes jaar geleden groot hit van Samveld samen met Leonie en Far Away From Home en Sing van Ed Sheeran. En we hoorden de verkeersinformatie. Het is niet al te druk, maar mocht je onderweg zijn, doe het toch een beetje rustig aan en drink op zijn tijd een slokje. In Eindhoven is de hittekracht gistermiddag opgelopen tot 10. En dit is het hoogste niveau wat de hittekrachtindex ooit geweest is. Een woordvoerder van de KNMI zegt dat dit cijfer schommelt gedurende de dag. Hittekracht bestaat uit meerdere elementen. De temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling. Aan het begin van de middag werd er dus in Eindhoven een hittekracht van 10 bereikt. En dat is erg veel. Mocht dat zo zijn, dan hoef je bij het komende plaatje bij mij thuis niet aan te komen. Kiss you all over. Hier is Exile.
1: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire.

0: Leuk nummer van Propaganda, dat werd niet de grootste hit, maar we horen hem graag een keer terug. Heaven, give me the words. En Kiss You All Over van Exile. Dit was Simpel Simons voor vandaag en voor deze hele week. Ik wens je een aangename dag. Houd een beetje cool en we zijn er maandag weer voor een nieuwe aflevering Simpel Simons.
1: Die

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
3: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
2: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
4: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
2: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
5: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
2: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: VN Heesche Leende organiseert op zaterdag 11 juli een excursie over de Grote Heide. Tijdens die excursie staat kennismaken met heide op het programma. Deelnemers wandelen in kleine groepen onder begeleiding van ervaren gidsen over de Grote Heide en krijgen uitleg over het landschap, de natuur en de dieren en planten die er voorkomen. De route is uitgezet door insectenkenner Wiel Zentjes van IVN Kranendonk, die zelf ook een groep begeleidt. De excursie is bedoeld voor mensen met weinig kennis van de heide en voor IVN-leden die nog niet actief zijn binnen een werkgroep of cursus. Er is plaats voor 25 deelnemers. Het vertrek is om 10:30 vanaf het einde van de Bosweg in Budel en de wandeling duurt tot 1 uur of 1. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via cursusteam@ivnhezeleende.nl. De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. De gemeentehuistuin in Heesen staat vandaag en morgen weer volledig in het teken van de 10e editie van Beachvolleybal Heesen. 2 dagen lang nemen 100 teams uit Heesen en de regio tegen elkaar op in dames, heren en mixcompetitie. Op 6 volleybalvelden aangelegd met ongeveer 300 kubieke meter zand staan sportiviteit en gezelligheid centraal. En naast het sportieve programma wordt er vanwege het jubileum extra uitgepakt bij de Beach Party. Zaterdagavond zijn er optredens van Chris Deluxe, Lampengatstu, Ponte Carlo, de dames draaien door en de uit Heesen afkomstige Sylvie Thijs. Ook bezoekers die niet deelnemen aan het toernooi zijn van harte welkom. Op het terrein is er een terras aanwezig, evenals een sfeervolle bar, een eethoek en een springkussen voor kinderen. Je kan de wedstrijden bekijken, teams aanmoedigen of genieten van de ontspannen sfeer met voeten in het zand. Vandaag en morgen op het evenemententerrein achter het gemeentehuis in de gemeentehuistuin in Heesen. Meer informatie vind je op beachvolleybalheesen.nl. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 km per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zo, beste luisteraars, een hele goede ochtend toegewenst op deze vrijdag de 26e juni. Waarschijnlijk een van de heetste dagen in de historie die we vandaag mee gaan maken. Het wordt dik aantikken richting de 37 tot en met misschien soms wel 40 graden. Het is een beetje out of the pan, hè? Ja. Welkom, dit is Horizon at Work tussen haakjes, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen vandaag aan het werk is in verband met de temperaturen. En dat geldt ook voor de scholieren en ja, het is allemaal een beetje aangepast vandaag en dat mag ook gerust. Een kleine troost, nou ja, een troost. Vanaf zondag gaat het weerbeeld veranderen en gaan we iets koelere tijden tegemoet, met afgewisseld met wat buien en wat onweer erbij. Dus ja, oké. Okay. Maar voorlopig is er nog eventjes doorzweten. Ja, doorzweten. Met voetballen ook. Voor de mensen die vannacht gekeken hebben, die hebben Nederland zien winnen met 3-1 van Tunesië. Was een aardige wedstrijd. Maar toch was er wat kanttekening dat toch weer die ene tegengoal viel. En Bart Verbrugge, de keeper, was er niet zo blij mee. Hij zegt, we moeten toch harder werken om te zorgen dat het achterin beter dicht blijft. Want de maandagnacht om 3 uur wacht ons Marokko. En dat is een iets ander kaliber. Het wordt een zware pot, een behoorlijke wedstrijd. Dus ja, dat komen voor maandagnacht om 3 uur dus. Dan de andere wedstrijden van vannacht. Japan-Zweden werd 1 gelijk en we hadden nog Turkije tegen de Verenigde Staten. De Turken wonnen toch met 3-2 in de blessuretijd, een extra tijd moet ik zeggen. En we hadden nog Paraguay tegen Australië, dat bleef 0-0. Dan vanavond om 9 uur de wedstrijd Noorwegen tegen Frankrijk. En eveneens om 9 uur Senegal tegen Irak. Nou, genoeg gepraat, dacht ik zo. En we bedanken Thomas, Hans van der Meijs voor het programma Simpel Simons, van de Rolf de Zeven met vakantie. En Hans die nam het op de vroege ochtend weer netjes over. Muziek hadden we van Los Bravos, Black is Black. Nu door met Jerry Rafferty en het

Waarschijnlijk bij veel mensen bekend. Zwembad de Wedert in Valkenswaard heeft aangepaste openingstijden. Die gaan straks om 9 uur open en die gaan vanmiddag om 2 uur sluiten. In verband met de personele bezetting en de veiligheid voor de mensen, de bezoekers en het personeel zelf in verband met de hitte. Muziek hadden we van de Big O, Roy Orbison, Pretty Woman, nu door met Kool & The Gang en het heet Cherish.

Dat was de opname van Pink Floyd. Another Brick in the Wall. En daarvoor Cool and the Gang en Cherish. Er zijn dit weekend heel wat activiteiten die gepland waren in de buitenlucht, die in verband met de temperaturen niet doorgaan. Ik heb nog geen bericht gehad van Vigoren of van Heden uit de wedstrijd nummer 10 gemeente Bergijk. Want die hebben zaterdag, aanstaande zaterdag, bestaan muziekoptreden van Rudy's Sound. En dat zal om 5 uur beginnen in de namiddag. Dat loopt dan in de avond. En dat is fijne dansmuziek met Rudy's, die vroeger bij de Rakkers muziek maakte. Die gaat er optreden en ja, we kijken even hoe dat het door zal gaan. Ik hoor het wel. In ieder geval afgewisseld met de disco van Frank Heesterbeek. Nu wel met Junior Walker en de All Stars. How sweet it is. How sweet it is.

Fijne muziek uit een grijs hit verleden. Was opname van The Love Affair en Everlasting Love. En voor Junior Walker en the All Stars. Nu door met Ilse de Lange en Next to Me.

0: Tijdens de Nationale Buitenleesdag, aanstaande zondag, organiseert Bibliotheek Dommeldal een bijzondere editie van de Silent Book Club. Lezers van alle leeftijden zijn daarvoor uitgenodigd in de pastorietuin van Sint Petrus Bande in Leende. Het doel is om lezen onder de aandacht te brengen, want zien lezen doet lezen. Of je nu een fanatiek boekliefhebber bent of af en toe een boek oppakt, iedereen is welkom om deel te nemen. Lezers, jong en oud, worden daarvoor uitgenodigd om in de pastorietuin in Leende te komen met een eigen boek. Daar kan dan een plekje worden gezocht om samen met andere lezers 2 uur lang in stilte te lezen in deze rustige en ontspannen omgeving. Aanstaande zondag van 1 tot 3 uur in de pastorietuin van de pastorie Sint Petrus Bande aan de Dorpstraat 48 in Leende. Deelname is gratis, je moet alleen je eigen boek meenemen. Aanmelden hiervoor en meer informatie vind je op Bibliotheek Dommeldal. In het Van Bestpark organiseert kinderburgemeester Stefanie Aerts zondag een gezellige en kleurrijke cultuurmiddag voor alle inwoners. Bezoekers kunnen kennis maken met verschillende landen, tradities en activiteiten. De middag biedt een laagdrempelige manier om andere culturen te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van alles wat mensen verbindt. Volgens de cultuurburgemeester Stefanie Aerts is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Met deze cultuurmiddag wil zij laten zien hoe waardevol en leuk het is om van elkaar te leren en elkaar beter te leren kennen. Ook leerlingen van scholengemeenschap Weren die leveren een bijdrage aan het programma. In het kader van hun meesterproef organiseren zij een gratis kindermiddag. Kinderen kunnen deelnemen aan diverse activiteiten en spelletjes en zich vermaken op een springkussen. Zondag van 12 tot 4 in het Van Bestpark in Valkenswaard. Toegang is gratis. Motorrijders, trikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen het weekend van 3 tot 5 juli samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen, met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het Klimroostreffen wordt georganiseerd door motortourclub City Riders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen voor een gezamenlijk weekend vol ontmoeting, muziek en motorrijden. Een belangrijk onderdeel is de tourrit op zondagochtend voor deelnemers van de stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. De stoet vertrekt om 10:30 voor een rondrit door de omgeving. Naast de rit is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid om te overnachten of alleen deel te nemen aan de tourrit op zondagochtend. Kijk voor meer informatie omtrent het Klimroos treffen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

deze tropische vrijdag, de 26 juni, waarschijnlijk een van de heetste dagen van het jaar, hadden we muziek van Aretha Franklin en I Say a Little Prayer. En daarvoor hadden wij de agendaberichten met de presentatie van Hans van Groes en een productie van Hans van den Broek. Ik kan mijn lijstje even verkeerd liggen. We hadden er meer gedraaid voor je, Wham met The Bad Boys. En nu door 1969 met The Archies en het heet Sugar Sugar.

Dat is een groot hit van Julien Clerc, de jaren 70, Si on chantait. En dan voor die Archies met Sugar Sugar, blijft mooi. En dan ook de muziek van Carole King komt er aan met It's Too Late.

0: stories on at work.
1: Dat was Carole King met It's Too Late. We hebben nog tijd voor de classics en misschien een stukje Labi Cifre. En dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 11 uur. Tot straks maar weer.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde het destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Traag in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt Hof staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht. Vertraging 20 minuten. En de A58 Tilburg-Breda voor Bavel. 4 kilometer file met ook daar 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo luisteraars, wederom vannacht. Welkom Horizon uit Wurk met Van Dommelen achter de knopjes. Op deze tropische vrijdag de 26e juni het jaar 2026... kan waarschijnlijk de boeken ingaan als een van de heetste dagen van het jaar. We tikken vandaag zo'n 39 graden, wordt er aangetikt in het midden van de dag. Dus houd het allemaal een beetje rustig aan vandaag. Op tijd een flesje water drinken of een frisdrankje net waar je bent. En goed een beetje voor jezelf zorgen en voor de mensen in je omgeving. Muziek van Cyndi Lauper was onze opener met Time After Time. Nu door met The Sound of Philadelphia. Met The Mother, Sisters, Fathers and Brothers en The Three Degrees.

was de grote hit voor de formatie Third World and Now That We Found Love. En daarvoor hadden we de TSOP met de MFSB en de 3 Degrees. Ze hebben nog een beetje afgekort. Een leuke aardige hit is er eentje van Millie Jackson, My Man's a Sweet Man.

0: Dat is een mooie plaat met die heerlijke intro met dat gitaartje, de Chi-Lights en Have You Seen Her. En daarvoor hadden we Milly Jackson, My Man's a Sweet Man. We gaan naar onze oosterburen met Marianne Rosenberg, Ich Bin Wie Du.
1: Ich

De mooie opname van de formatie Ace en How Long. En daarvoor hadden we Marianne Rosenberg met Ich Bin Wie Du. Betty White, een van zijn vele hits. You're the first, the last, my everything on a tropical day. We got it.

0: Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. Ben je op zoek naar werk of ander werk en wil je ervaring uitwisselen met andere werkzoekenden? Kom dan maandag 6 juli naar de Walk and Talk in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens deze gratis netwerkbijeenkomst staat het thema van werkdruk naar werkgeluk centraal. Walk and Talk is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar werk of een volgende stap in de loopbaan. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om te netwerken, ervaringen te delen en van anderen te leren. Iedere maand staat een ander onderwerp centraal, zoals solliciteren, het opstellen van een cv of het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens deze bijeenkomst geeft Karen Holstein tips en inzichten over het vinden van meer werkplezier en het maken van een bewuste loopbaankeuze. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gratis persoonlijk adviesgesprek met haar in te plannen via de website van Bibliotheek De Kempen. Maandag 6 juli van 2:30 tot 3:30 in Bibliotheek van Valkenswaard. De deelname is gratis. Wil je meer informatie, dan kan je dat alvast lezen in de agenda van Bibliotheek De Kempen. Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 2:30 in De Smederij aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Dat was de opname voor John Paul Young, Love is in the Air. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Ook nog gedraaid, de bassist van Deep Purple, Roger Glover en zijn gasten, met Love is All. Zo dadelijk Ming de Vil. We gaan even kijken naar het voetballen voor de wedstrijden van vandaag. Vanavond de wedstrijd Noorwegen tegen Frankrijk om 9 uur. En eveneens om 9 uur vanavond Senegal tegen Irak. En dan vannacht om 2 uur Uruguay tegen Spanje. En eveneens om 2 uur vannacht Cape Verde tegen Saoedi-Arabië. En dan vannacht om 5 uur Egypte tegen Iran. En om 5 uur ook Nieuw-Zeeland tegen België. Morgenavond om 11 uur Panama tegen Engeland. En eveneens om 11 uur de wedstrijd Kroatië tegen Ghana. Dus voor de voetballiefhebbers, het blijft genieten. Nu door met Ming de Vil, Spanish Stroll.

Mooie opname nog steeds van Johnny Mathis. Too much, too little. En daarvoor Mink de Vil en Spanish Stroll. Ik kijk even op mijn lijstje. Ik zie dat we nog muziek hebben voor je van Casey en de Sunshine Band. En misschien nog een steekje McFadden en Whitehead. En dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. Na 12 uur programma De Smaak van Smaak op deze tropische vrijdag. En dan gaan we de middag in met Peter van Echt. Wat mij betreft, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Maak er ondanks de hitte toch een heel fijn weekend van. Goed uitkijken. En op tijd wat drinken natuurlijk. En veel plezier met het voetballen. En maandagnacht, u weet het, om 3 uur, dan is het voor Nederland belangrijk. Want dan is het erop of eronder. We gaan dan voetballen tegen Marokko. Vanuit Monterrey in Mexico trouwens, ja. Goed, dat was hier voor mij. Het werk tussen haakjes in ieder geval. In deze tropische vrijdag. Bedankt voor het luisteren nogmaals. En tot maandag. Dag.

0: kennen.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
8: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
2: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald. Verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A27 Breda Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. En de A58 Breda Bergen op Zoom. Voor Heerlen nog eens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

Horizon.

Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg en dat merk je onder andere op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je een kwartier vertraging. Dan de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij knooppunt Hellegatsplein gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A58, Breda richting Bergen op Zoom. Bij Heerlen gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Tijdens de Nationale Buitenleesdag, aanstaande zondag, organiseert Bibliotheek Dommeldal een bijzondere editie van de Silent Book Club. Lezers van alle leeftijden zijn daarvoor uitgenodigd in de pastorietuin van Sint-Petrus Bande in Leende. Het doel is om lezen onder de aandacht te brengen, want zien lezen doet lezen. Of je nu een fanatiek boekliefhebber bent of af en toe een boek oppakt, iedereen is welkom om deel te nemen. Lezers, jong en oud, worden daarvoor uitgenodigd om in de pastorietuin in Leende te komen met een eigen boek. Daar kan dan een plekje worden gezocht om samen met andere lezers 2 uur lang in stilte te lezen in deze rustige en ontspannen omgeving. Aanstaande zondag van 1 tot 3 uur in de pastorietuin van de pastorie Sint-Petrus Bande aan de Dorpstraat 48 in Leende. Deelname is gratis, je moet alleen je eigen boek meenemen. Aanmelden hiervoor en meer informatie vind je op Bibliotheek Dommeldal. In het Van Bestpark organiseert kinderburgemeester Stefanie Aerts zondag een gezellige en kleurrijke cultuurmiddag voor alle inwoners. Bezoekers kunnen kennis maken met verschillende landen, tradities en activiteiten. De middag biedt een laagdrempelige manier om andere culturen te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van alles wat mensen verbindt. Volgens de cultuurburgemeester Stefanie Aerts is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Met deze cultuurmiddag wil zij laten zien hoe waardevol en leuk het is om van elkaar te leren en elkaar beter te leren kennen. Ook leerlingen van scholengemeenschap Weren die leveren een bijdrage aan het programma. In het kader van hun meesterproef organiseren zij een gratis kindermiddag. Kinderen kunnen deelnemen aan diverse activiteiten en spelletjes en zich vermaken op een springkussen. Zondag van 12 tot 4 in het Van Bestpark in Valkenswaard. Toegang is gratis. Motorrijders, trikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen het weekend van 3 tot 5 juli samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroostreffen, met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het Klimroostreffen wordt georganiseerd door motortourclub City Riders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen voor een gezamenlijk weekend vol ontmoeting, muziek en motorrijden. Een belangrijk onderdeel is de toerrit op zondagochtend voor deelnemers van de Stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. De stoet vertrekt om 10:30 voor een rondrit door de omgeving. Naast de rit is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid om te overnachten of alleen deel te nemen aan de toerrit op zondagochtend. Kijk voor meer informatie omtrent het Klimroostreffen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, en wie niet van het warme weer houdt, moet er nog even volhouden. De komende dagen blijft het tropisch warm, maar verkoeling is onderweg. Welkom bij dit nieuwe tussenuur op deze Thank God It's Friday.

0: dat we midden in een jungle zitten. It's a jungle out there, hadden wij Three Dog Night. Vanaf afgelopen middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. En dat is besloten door het zogenoemde weerimpactteam van het KNMI. Het gaat om Noord-Brabant, Gelderland, Noord-Holland, Utrecht, Limburg, Flevoland, Zuid-Holland en ook Overijssel. Een bijzonder goede middag en van harte welkom bij dit nieuwe tussenuur.
1: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en vrede.

0: is de kleur voor vandaag. Ik neem even een frisse duik.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. You don't realize you're in the moment until it's a memory.

geen zware inspanningen. Drink om het uur een glaasje, maar dan wel water. Alcohol, dat lijkt me helemaal niet verstandig met deze warme temperaturen. En let ook vooral goed op elkaar. En dan komen we deze dag beslist ook wel weer door. En morgen dan hebben we ook nog zo'n dagje. Maar vanaf zondag dan gaat de temperatuur toch een beetje dalen. En dan komen we in een totale andere wereld terecht. Waarin het voor iedereen toch weer iets gemakkelijker is om het dagelijkse leven op te pikken, heb ik zo het idee. Maar goed, laten we op de een of andere manier er toch een klein beetje van genieten. Of is dat te veel gevraagd? Ik weet het niet. Hoe dan ook, hey, een bijzonder goedemiddag. We nemen je mee tot een uurtje of drie in dit tussenuur. En suggesties, ze zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Laat het mij weten. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Marcia Hines and Your Love Still Brings Me to My Knees. Yeah.

van Marcia Hines en Your Love Still Brings Me to My Knees. Tijdens de Nationale Buitenleesdag op zondag 28 juni aanstaande organiseert Bibliotheek Dommeldaal een bijzondere editie van de Silent Book Club. Lezers van alle leeftijden zijn daarvoor uitgenodigd in de pastorietuin van Sint-Petrus Bande in Leende. Lezers jong en oud worden daarom uitgenodigd om naar de pastorietuin in Leende te komen met een eigen boek. Daar kan een plekje worden gezocht om samen met andere lezers 2 uur lang in stilte te lezen in deze rustige en ontspannen omgeving. Aanstaande zondag van 1 tot 3 uur.

nog een keertje herhalen. Tijdens dus de Nationale Buitenleesdag op zondag 28 juni bent u van harte welkom in de pastorietuin van pastorie Sint-Petrusbanden. En die vind je aan de Dorpstraat 48 in Leende. De deelname is gratis, maar neem wel je eigen boekje mee.

zomerse muziek op deze subtropische dag hier in Zuidoost-Brabant. Al dagenlang eigenlijk. Temperaturen die je eerder nog in Spanje zou verwachten dan hier hadden wij muziek van Enrique Iglesias en Jordi Bailamos. Het is 3:05 geworden. Vanwege de extreme hitte is de cultuurdag in Valkenswaard op zondag aanstaande 28 juni afgelast. Bezoekers zouden kennis kunnen maken met verschillende landen, tradities en ook activiteiten. En de middag zou een laagdrempelige manier moeten zijn om andere culturen te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en ook samen te kunnen genieten van alles wat mensen verbindt. De kinderburgemeester Sophie Stefanie Aas had er hartstikke veel zin in om iedereen van harte welkom te heten en zich thuis te laten voelen. Maar er zal ongetwijfeld wel een nieuwe datum geprikt worden, Stefanie. Dus dat komt vanzelf nog wel. Maar wel jammer dat het niet doorgaat. Dit is Donna Summer en Les.

Het is uiteindelijk niet een echte hele grote hit geworden. Terwijl we dat er eigenlijk wel van verwacht hadden. Van deze Miley Cyrus, Lindsey Buckingham en ook Mick Fleetwood van een jaartje geleden zo ongeveer. En je hoorde Secrets in de tussenuur hier bij Radio Horizon. Ja, wie niet van het warme weer houdt, die moet nog even volhouden. De komende dagen blijft het nog tropisch warm. Maar verkoeling is onderweg, zegt weerman Floris Laveber van Omroep Brabant van Weerplaza. Maandag wordt het maar 21 tot 24 graden.

is een beetje hoe het eraan toe gaat hier bij Radio Horizon. Je bent altijd welkom. Volgens Frits Spits heeft dit nummer de beste Nederlandstalige poptekst. Simpel, maar spannend, romantisch, vitaal, meestelijk. De single verscheen in 1985. Dan had je Huub van der Lubbe met De Dijk en Binnen zonder kloppen.

is om en nabij 3:10 geworden. Hadden wij Alex Warren, dat is de nieuwe. En die heet Passenger. En daarmee staat hij genoteerd in de hitparade. Straks om 4:00 zijn we er uiteraard ook weer met een nieuwe echt van echt. Maar dat is voor later. Ik heb van de week nog een leuk woordje gehoord. We hebben te maken met van die echte plaknachten in Nederland. Sex, crime. En dan moet je hier toch even niet aan denken, eerlijk gezegd.

0: alleen de gedachte al eigenlijk, hè? Eurythmics hadden wij met Sex Crime. We tellen even af, want we gaan weer een frisse duik nemen. We tellen af 3, 2, 1, samen met Bente.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio.

1. Dat was de nieuwe van Bente. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit tussenuur. We hebben de afgelopen weken elke werkdag dit programma met het allergrootste plezier voor u gemaakt. Ondanks de hoge temperatuur.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrecht, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om die iconische Citic Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat net geen 50 kilometer file op de A4 Antwerpen, of Rotterdam-Antwerpen moet ik zeggen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom 10 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 20 minuten vertraging. Dat komt door een autobrand, maar de weg is weer vrij. En de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen tussen Rilland en Capelle-Zuid doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.
8: Wie niet van het warme weer houdt, moet nog even volhouden. De komende dagen blijft het nog tropisch warm, maar verkoeling is onderweg. Aldus Floris Lafeber van Weerplaza, Omroep Brabant. Goedemiddag.

0: Het is bijna weekend. Eindelijk weer een aantal dagen waarin niks moet en bijna alles mag. Hadden we Sailor en La Cumbia. Het is tijd voor een frisse dag.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

0: gaat alcohol het roken achterna. De gezondheidsraad wil dat de overheid in gaat grijpen. Dus parkje, biertje, vrienden. Dat kunnen we binnenkort ook alweer op onze buik schrijven als ik het allemaal goed begrijp.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Radio
2: Horizon. Parkje, biertje, vrienden. Ik heb mijn

0: overheid moet dus ingrijpen om alcoholverbruik voor alle Nederlanders te ontmoedigen en minder normaal te maken. Dat wordt geadviseerd door de Gezondheidsraad. En dat kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of hogere accijnzen in te stellen. We lezen verder dat elk glas dat je drinkt schadelijk kan zijn. Niet alleen voor jezelf, maar uiteindelijk ook voor anderen.
1: Zo, jij

We weten natuurlijk allemaal dat alcohol natuurlijk niet goed is voor je. Maar ja, dat parkje Biertje Vrienden is natuurlijk ook altijd nog wel leuk, hè? Hadden wij Snowy White en je hoorde The Bird of Paradise.

0: Vanwege de extreme hitte is de Cultuurdag in Valkenswaard op zondag 28 juni officieel afgelast. Dit was Duffy trouwens en de Warwick Avenue.
1: Het nieuws van bij ons.
0: Ja, en dan te bedenken dat kinderburgemeester Stephanie Aerts er zich zo op had verheugd op de Cultuurdag aanstaande zondag in Valkenswaard. Maar door de hoge temperaturen is dus deze afgelast. Bezoekers hadden kennis kunnen maken met diverse landen, tradities en ook activiteiten. En de middag zou een laagdrempelige manier zijn om andere culturen te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en ook samen te genieten van alles wat mensen verbindt. Maar er komt ongetwijfeld een nieuwe datum in het Van Bestpark in Valkenswaard. Dit is Sam Fender en Olivia Dean.

Nationale Buitenleesdag op zondag 28 juni, aanstaande zondag dus, organiseert Bibliotheek Dommeldaal een bijzondere editie van de Silent Book Club. Lezers van alle leeftijden zijn daarvoor uitgenodigd in de pastorietuin van Sint-Petersbande in Leende. Lezers jong en oud worden daarom uitgenodigd om naar de pastorietuin in Leende te komen met een eigen boek. Daar kan je een plekje uitzoeken om samen met andere lezers 2 uur lang in stilte te lezen in deze rustige en ontspannen omgeving. Zondag 28 juni dus, vanaf 1 uur tot 3 uur, locatie pastorietuin van pastorie Sint-Petersbande. Die vind je aan de Dorpstraat 48 in Leende. De deelname is gratis. Wil je meer informatie daarover hebben, kun je terecht via Bibliotheek Dommeldaal. En dus niet vergeten, neem je eigen boekje mee. Zou iets voor mij kunnen zijn. Ik vind het nog erg lastig om te lezen.

it, the way that you do it. Oh, the time that you do it. Enfin, ik was de weg even een beetje kwijt. Wel een leuke plaat hadden wij. Fun Boy 3 en de Bananarama's uit 82. Radio Horizon.

0: paradijs.
1: Hoe zou het trouwens bij de gemeentehuistuin zijn in Hezen? Want het komende weekende vindt daar weer het Beach Volleybal Hezen plaats. En daar hebben we natuurlijk ook te maken met hoge temperaturen. Het wordt een bijzondere mijlpaal, de 10e editie van dit populaire evenement. Dit weekende dus.

0: Ach ja, we zijn allemaal wel eens een keertje de weg kwijt. Met deze hoge temperaturen is dat misschien nog niet eens zo raar. Maar goed, er leiden uiteindelijk meerdere wegen naar Rome. Hadden wij Passenger and the Wrong Direction, geven wij het woord aan Hans van Groezen. De Horizon Agenda.
1: Horizon Agenda.
2: IVN Heeselende organiseert op zaterdag 11 juli een excursie over de Grote Heide. Tijdens die excursie staat kennismaken met heide op het programma. Deelnemers wandelen in kleine groepen onder begeleiding van ervaren gidsen over de Grote Heide en krijgen uitleg over het landschap, de natuur en de dieren en planten die er voorkomen. De route is uitgezet door insectenkenner Wiel Zentjes van IVN Kranendonk, die zelf ook een groep begeleidt. De excursie is bedoeld voor mensen met weinig kennis van de heide en voor IVN-leden die nog niet actief zijn binnen een werkgroep of cursus. Er is plaats voor 25 deelnemers. Het vertrek is om 10:30 vanaf het einde van de Bosweg in Budel en de wandeling duurt tot 1 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via cursusteam@ivnheeselende.nl. De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. De gemeentehuistuin in Heze staat vandaag en morgen weer volledig in het teken van de 10e editie van Beachvolleybal Heze. 2 dagen lang nemen 100 teams uit Heze en de regio tegen elkaar op in dames, heren en mixcompetitie. Op 6 volleybalvelden aangelegd met ongeveer 300 kubieke meter zand staan sportiviteit en gezelligheid centraal. En naast het sportieve programma wordt er vanwege het jubileum extra uitgepakt bij de Beach Party. Zaterdagavond zijn er optredens van Chris Deluxe, Lampengastu, Ponte Carlo, de dames draaien door en de uit Heze afkomstige Sylvie Thijs. Ook bezoekers die niet deelnemen aan het toernooi zijn van harte welkom. Op het terrein is er een terras aanwezig, evenals een sfeervolle bar, een eethoek en een springkussen voor kinderen. Je kan de wedstrijden bekijken, teams aanmoedigen of genieten van de ontspannen sfeer met voeten in het zand. Vandaag en morgen op het evenemententerrein achter het gemeentehuis in de gemeentehuistuin in Heze. Meer informatie vind je op beachvolleybalheze.nl. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

Dit is een nieuwe van Bruno Mars en Your All My Soul. En daarvoor hebben wij nog kunnen luisteren naar de Horizon Agenda en alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen. Je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website. Dit is Rabbit Eye Movement.

Ja, een jaartje of 10 hebben ze samen de allermooiste muziek gemaakt. En, maar de band bestaat al sinds een aantal jaren niet meer. Maar we kunnen de plaatjes natuurlijk wel ten gehoor brengen van R.E.M. Rabbit Eye Movement. En you're the Losing My Religion. Mooie hit was dat, hè? En nog steeds trouwens, ja. Goed, ik zeg het nog maar een keertje. Ook in het weekende zijn wij radioactief bij dit uitzendbureau. Te beginnen morgen vroeg alweer om 9 uur met een nieuwe aflevering van het programma Fris uit te vieren. Het programma waarin wij altijd op zoek zijn naar leuke Nederlandstalige plaatjes. Oud mag het ook zijn, nieuw, het maakt mij allemaal niet uit. Maar je moet het me wel even laten weten. peter.verlegt@rtvhorizon.nl. Kan ik het nog meenemen voor morgen als je dat zou willen. Dit is Santa.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Radio Horizon.
2: Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. info@rtvhorizon.nl Zometeen doen we nog een uurtje. Ja, en afgelopen weekend, hè. Het was tropisch warm in Landgraaf. Maar eindelijk was het dan zover. Hè. We hebben er lang op moeten wachten. 40 jaar na dato stonden ze uiteindelijk weer op de planken. Op het podium, beter gezegd. Pinkpop in Landgraaf. Daar hebben we kunnen genieten van The Cure. En dit is In Between Days. Tot zometeen.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden... met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam bij Den Bosch op de A2 richting Eindhoven. Tussen de knooppunten Hintham en Vught heb je 20 minuten vertraging. Door bergingswerk zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en knooppunt Hooipolder heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

mooie muziek van De Bauza en Magnetic. Ik hoop dat ik het tenminste goed uitspreek. Ik ben er niet helemaal van overtuigd, maar ik denk wel dat het zo is. Bauza, De Bauza. Even na 5 uur geworden op deze tropische vrijdagmiddag, deze 26e juni. Maar één voordeel, het is bijna weekend. Sterker nog, het is weekend.

Where do you go? Code rood wordt er nog verlengd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Dat heeft het KNMI zojuist bekendgemaakt. En dat gaat nog even aanhouden tot morgenavond 9 uur. En dan gaat de temperatuur naar beneden. We moeten nog even volhouden.

0: blijven het u vragen. Hè? Drink op tijd een glaasje water. Een glas per uur is mij verteld. En voor mij het in ieder geval overtollig alcoholgebruik. En let vooral ook op de oudere mensen in uw omgeving. Of mensen die wat ziek zijn. Die hebben het natuurlijk extra zwaar met deze temperaturen. Dus ja, nogmaals, hou elkaar goed in de gaten. Dan komen we er samen wel doorheen door deze periode. Cresap en Danny Vera nu op de radio met Make It a Memory.
1: Hey, how are you?
0: Het gaat hartstikke goed, dankjewel.

lijkt al dagen eigenlijk op een soort holiday in Spanje. Want dit soort temperaturen maken wij natuurlijk niet al te vaak mee. En ja, wie weet gaan we het de komende periode, de komende jaren steeds vaker meemaken ook. Hè? Afijn, The Counting Crows en Bluff hadden wij met Holiday in Spain. Dit is ermee bijna half zes geworden. Met nu muziek van The Rolling Stones en

Ja, Jolanda is cool. Jolanda, be cool. En hou je hoofd inderdaad cool tijdens deze hete dagen nog. Morgen nog een dagje en dan gaat de temperatuur echt naar beneden, is ons verteld. We no speak Americano, dat was hem inderdaad. Ja.

0: Tijdens de Nationale Buitenleesdag, aanstaande zondag, organiseert Bibliotheek Dommeldal een bijzondere editie van de Silent Book Club. Lezers van alle leeftijden zijn daarvoor uitgenodigd in de pastorietuin van Sint-Peters Bande in Leende. Het doel is om lezen onder de aandacht te brengen, want zien lezen doet lezen. Of je nu een fanatiek boekliefhebber bent of af en toe een boek oppakt, iedereen is welkom om deel te nemen. Lezers, jong en oud, worden daarvoor uitgenodigd om in de pastorietuin in Leende te komen met een eigen boek. Daar kan dan een plekje worden gezocht om samen met andere lezers 2 uur lang in stilte te lezen in deze rustige en ontspannen omgeving. Aanstaande zondag van 1 tot 3 uur in de pastorietuin van de pastorie Sint-Peters Bande aan de Dorpsstraat 48 in Leende. Deelname is gratis, je moet alleen je eigen boek meenemen. Aanmelden hiervoor en meer informatie vind je op Bibliotheek Dommeldal. In het Van Bestpark organiseert kinderburgemeester Stefanie Aerts zondag een gezellige en kleurrijke cultuurmiddag voor alle inwoners. Bezoekers kunnen kennismaken met verschillende landen, tradities en activiteiten. De middag biedt een laagdrempelige manier om andere culturen te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van alles wat mensen verbindt. Volgens de cultuurburgemeester Stefanie Aerts is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Met deze cultuurmiddag wil zij laten zien hoe waardevol en leuk het is om van elkaar te leren en elkaar beter te leren kennen. Ook leerlingen van scholengemeenschap Weren die leveren een bijdrage aan het programma. In het kader van hun meesterproef organiseren zij een gratis kindermiddag. Kinderen kunnen deelnemen aan diverse activiteiten en spelletjes en zich vermaken op een springkussen. Zondag van 12 tot 4 in het Van Bestpark Valkenswaard. Toegang is gratis. Motorrijders, trikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen in het weekend van 3 tot 5 juli samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen, met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het Klimroostreffen wordt georganiseerd door motortourclub Cityriders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen voor een gezamenlijk weekend vol ontmoeting, muziek en motorrijden. Een belangrijk onderdeel is de tourrit op zondagochtend voor deelnemers van de stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. De stoet vertrekt om 10:30 voor een rondrit door de omgeving. Naast de rit is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid om te overnachten of alleen deel te nemen aan de tourrit op zondagochtend. Kijk voor meer informatie omtrent het Klimroos treffen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Muziek van Greg, David en Jorre, Fill Me In. Wij bedanken Hans van den Broek en Hans van Goeze. Zij zijn beide namelijk verantwoordelijk voor de Horizon Agenda. En de afgelopen week hebben wij kunnen luisteren naar de Horizon Agenda. Heren, een heel goed weekend. En we spreken elkaar aanstaande maandag weer. Dit is Lime en Babe.

0: uit de regio.
1: De hits die je kent.
2: Ja, en ondanks dat we toch in de airco zitten, verlang ik zo meteen toch wel lekker naar een frisse douche. Dan zitten we er morgen vroeg in ieder geval fris bij voor het ochtendprogramma Fris uit de Veren. Want om 9 uur morgen vroeg zijn we er weer. Ik bedank je voor het luisteren naar deze Echt van Echt. Nogmaals een heel goed weekend. Geniet ervan. En zometeen heel veel plezier met collega Hans van der Meijs. Hij neemt het programma Knooppunt Leenderheide voor u aan.
3: Bye.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine...

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden rijdt het even langs op de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en Waspik heb je 5 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Ze zijn bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ruim 6 uur geweest. Van harte welkom bij Knooppunt Leenderheide. We zijn er tot aan 7 uur. Daarna gaat dat over in Knooppunt Leenderheide tot aan 9 uur. Het is weekend. En als we buiten kijken, weet ik niet of het nog happiness is. Maar hier binnen is het lekker 22 graden. Ja.

Wij houden op dit moment hier alles gesloten, maar volgens Madonna moeten we ons hart openzetten. Madonna en Open Your Heart en ballade daarvoor van Gustavo Lima. Lekkere zomerse muziek. Stressed Out van de 21 Pilots. Heb je ze gezien op Pinkpop? Ze gaven daar een fantastisch concert.

De huisleverancier van de FIFA. We hebben het over Shakira samen met Freshly Ground en Waku Waku. En halverwege van Suzanne Freek. Afgelopen week was er een documentaire van Suzanne Freek.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Jaartje geleden groot hit van Morgan Wallen samen met Tate McRae en What I Want. En de verkeersinformatie daarvoor van de ANWB. Mocht je onderweg zijn, doe het een beetje rustig aan. Af en toe een slokje drinken, dat helpt. En de barbecue die wacht wel. Mocht je daar nog zin in hebben om achter de gloeiende kachel te staan, om het zomaar eens te zeggen. Het is wel bijna avond, hier is Boudewijn de Groot.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

Aan het einde van het jaar veelvuldig op de radio. Avond van Boudewijn de Groot, omdat hij altijd wel terug te vinden is in de top 2000. En dan hoor je hem her en der natuurlijk ook in de programma's terug. Toto Dadaan, 99. En je luistert naar Radio Horizon, knooppunt Leenderheide. We gaan het toch nog even over het weer hebben. Het is vandaag 38 graden geweest. En het wordt vannacht 22 graden. Morgen eveneens 38 graden. Daarna gaat het een beetje afkoelen, omdat het kan gaan regenen. Wordt het zondag 30 graden. Kans op onweer en regen.

Radio Horizon, het nieuws van bij ons en de grootheids die je kent ook uit lang vervlogen tijden, zoals deze van The Stranglers en Skin Deep. En If I Told You That, Whitney Houston samen met George Michael en Shanna Spiro uit de hitparade van dit moment Material Lover. Nou, het voetballen, we gaan ervoor zitten. Hier is Andrea Bocelli, David Guetta en Megan Thee Stallion. And I

Het voetbal-DNA gevolgd door El Mismo Sol. En dat was van Alvaro Soler. We kammen de haren achterover. Met dit weer hebben we geen brilcreme of gel nodig. En hier zijn de Stray Cats met Rock This Town.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
2: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van der Meijs.

laatste opname van Bruno Mars heet On My Soul en Don't Stop the Music van Lionel Richie hoorde je daarna. Lionel Richie is onwel geworden tijdens een optreden in Minnesota. De zanger die werd duizelig op het podium en moest vroegtijdig zijn eerste concert verlaten. Hij is aan een nieuwe concertreeks bezig. Het is niet duidelijk wat hij precies heeft, de 77-jarige Lionel Richie.

tophit er buiten de tophits hier op de radio. Radio Horizon met Cloud en App en Vloed en Señorita van Dr. Balido en Papa Joe. En de Bee Gees met Night Fever. Komt uit 1978. Tot aan 9 uur is dit Horizon verbreed.

Laatste opname van Calvin Harris samen met Jesse heet Satisfy en de bar song van Shabuzi daarvoor van alweer 2 jaar geleden. Spoorpark Live in Tilburg is een festival wat gewoon doorgaat. Je mag echter wel deze keer extra drank meenemen, dus mensen even opletten. Bezoekers met een leeg flesje van maximaal 0,5 liter die mogen naar binnen en dat kan worden gevuld op drinkwaterpunten in de buurt van de toiletten. Ook is het toegestaan om een flesje zonnebrand mee te nemen en wie dat niet bij zich heeft kan op het terrein gebruik maken van de voorzieningen die de organisatie daar beschikbaar stelt. En er zijn natuurlijk extra schaduwplekken ingericht. Spoorpark Live voor degenen die daar naartoe gaan in Tilburg.

Jason Mraz en Make It Mine and Something in the Water van Brooke Fraser daarvoor. Zo warm als het is, is het altijd goed om water te drinken. En soms zit er inderdaad gewoon iets in. Graag tot zometeen, tweede uur Horizon Verbreed.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
3: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Deze hoogste temperatuur, die werden jetzt meer en meer in die Mitte und nach Osten verschoben. Dat heißt morgen.
2: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse L. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
4: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
2: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van der Meis.

Bijna kwart over acht en wij denken natuurlijk altijd aan jullie Wakefield and Thinking of You. And I knew it, I knew you. Taylor Swift, haar laatste geen opname. En één vraag aan je, het is waar.

En dat zijn niet de minste die voorbij komen. Dua Lipa, Harry Styles en Level 42 met Take Care of Yourself. Komt al uit 1989. Mocht je een keer iets aan willen vragen, kan altijd. Hans@rtvhorizon.nl.

Vijf over half negen, Gracie Abrams en That's So True and Say It Is It Show van Daryl Hall en John Oates. En die Daryl Hall die heeft de afgelopen weken een niertransplantatie ondergaan. Het is goed verlopen volgens de arts. En hij denkt alweer aan zijn studio en op te gaan treden. Dus het komt helemaal goed. En Alicia Keys daarvoor met No One.

Een aantal grootheids gemaakt in de jaren 80 en 90. Deze Garland Jeffrey en heel rock'n'roll was er eentje van. Kingdom of Fear is de nieuwe opname van Cameron Whitcomb. Ik dank je voor het luisteren. We zijn er volgende week uiteraard weer voor een nieuwe aflevering op deze vrijdag. En zometeen heel veel plezier met Stef en Jordan. You put the-

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
3: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
2: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
4: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
2: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, zeker. Het begin van je weekend, ja, dat wordt weer geweldig. Dat wordt helemaal goed. Let maar op. Ja.

0: Lost Frequencies, LDA, Ex-Ambassadors. Het is weer, ja, het is weer tijd.
1: Begin je weekend goed met Jordan en Stef. Jordan Koevoets en Stefan Her. Radio Horizon.
0: Oké. Er is één ding aan wat je net hoorde, wat eigenlijk niet helemaal klopt. Stef is het namelijk helemaal niet. Maar, hey, stop, rustig. Dat maak ik goed met je. Ik heb namelijk heel veel goede muziek klaarstaan. En daar komt eigenlijk nog iemand om mij te helpen. Want ja, zonder Stef is er altijd wel iets lastigs. Maar allereerst gaan we verder naar Ellie Goulding samen met Diplo. Hier is Close to Me. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Frims, The Door. En inmiddels heb ik een waardevervanger gevonden voor Stef.
1: Mis je je vriendje niet trouwens?
0: Ja, wel een beetje, ja.
1: Stef is toch allemaal een beetje de stem en een beetje de vaste, strakke, rustige lijn in het programma.
0: Ja, hij geeft in ieder geval iets van inhoud, ja, dat klopt.
1: Het is een beetje zonder Bert en Ernie, dat die zijn ook niet compleet als er eentje weginvalt. Nee, ook een beetje, toch?
0: Ja, dat klopt wel. Maar als vervanger...
1: Hij is ook tandarts geweest, hoor ik.
0: Ja, dat klopt. Ja, die volgens mij is een verstandskiezer uit...
1: We hebben hier een expert in de studio. Is dat nou, Dian? Hoe is dat nou, zo'n verstandskiezer uit? Is dat pijnlijk? Of?
2: Nou, en nog zelfs twee bij Stef.
1: Oh.
2: Nou, ik zal je zeggen, ik denk dat je van de behandeling op zich niet zoveel voelt. Alleen het kraakt natuurlijk, omdat het heel dicht bij je oor is. En ik weet wel dat je een week echt pijn hebt daarna.
1: In Nederland doet de tandarts dat gewoon, maar in België moet je echt naar het ziekenhuis, hè?
2: Ja, nou, Stef is ook naar de kaarschirurg geweest. Maar in Nederland doet ook de tandarts dat. Maar die doen niet twee tegelijk, die doen altijd één voor één.
1: Okay.
2: Maar Stef ging twee keer geleden voor de eerste twee.
0: Ja.
2: En gisteren voor de laatste twee.
1: Ja. Oh man.
2: Dus maar daar is hij wel voor altijd vanaf.
0: Ja, dus hij heeft dit jaar al twee vakantiedagen opgenomen. Dat is eigenlijk wel een beetje heftig. Maar...
1: The limit.
0: Ja.
2: Laten we wel beterschap wensen.
1: Ja, voor beterschap, Stef, als je luistert.
0: Ja, zeker.
1: Ik zou niet meer willen ruilen. Ik ben heel bang voor de tandarts.

0: Dat moet je dus niet doen. Je krijgt meteen een dikke bekeuring.
1: Hoeveel?
0: 192 euro.
1: Zo, okay.
0: Dat zijn toch wel knaken.
1: Ja.
0: Maar parkeren in Eindhoven is sowieso veel duurder. En als je zo graag naar de stad wil en je wil goedkoop uit zijn... mijn tip zou zijn, parkeer buiten de ring bij het Floraplein... en pak gewoon zo'n groene fiets. Heb je wel eens gedaan?
1: Fiets. Nee, groene fiets heb je nog nooit gezien.
0: Nou, luister, dat zijn groene fietsen. Die
1: zijn die in blauw?
0: Umop.
2: Umop.
0: Umop heet
1: het. Oké,
0: blauw-groen. Ja, het is een beetje turquoise. En met een app, dat is gaaf, joh. Je kan overal komen en je kan hem overal neerzetten natuurlijk, achterlaten.
1: Ja.
0: En dat is echt heel makkelijk. Het kost echt een drol.
2: Maar een andere optie is ook gewoon vanuit Maris met de trein naar Eindhoven.
0: Dat kan ook.
2: Dat is ook nog heel goed te doen, hè?
1: Ik hoorde wel net van Luc dat de treinen vandaag een beetje problemen hebben. Dat is op zich wel logisch met dit weer, maar...
0: Op dit moment is het station in Eindhoven is het heel druk, want de bussen zijn uitgevallen. Omdat namelijk Eindhoven werkt met elektrische bussen. Ach. En die kunnen niet geladen worden.
1: Ja.
0: Dus het centrum pelt uit met mensen die wanhopig, met de wanhoop in hun gezicht en ogen... rondzoeken van, ja, hoe kom ik nou naar huis?
1: Ja, dat snap ik.
0: Dus balen.
1: Het wordt heel druk in de trein, ja.
2: En warm.
0: Warm.
1: Ook nog eens.
0: Zo'n dalkaart trouwens, heb jij dat al over nagedacht, Jan?
2: Ja, ik heb ze zien staan laatst. Aantrekkelijk, hè?
0: Je kan voor 49 euro een maand lang in de daluren met de trein reizen. Onbeperkt, hè? Dat is een beetje de tienertour van vroeger.
2: Ja, zeker.
0: Dat kent Jordan natuurlijk. Ken jij dat, tienertour?
1: Nee.
0: Ooit gedaan?
1: Nee, ook niet, nee.
2: Ik wel.
0: Dat is gaaf, joh.
2: Ja, ik vond het geweldig.
0: Dan kun je met de trein hoppen waar overal naartoe gaan.
1: Ik moet zeggen, ik vind het wel een unieke item worden. Dat zijn gewoon tips van Erik Jan.
0: Ja, maar dit is echt goedkope vakantie.
1: Oké. Ah.
0: Dit is echt heel makkelijk.
1: Nou, dat vind ik een goeie. Dan gaan we even door naar de muziek weer. David Michel, Horizons hier, Heartbeat.

0: Ben Stil, Shut Off The Lights. En we weten ook, als het goed is... Hi. Hey man. Hey. Kom eens hier. Kom eens terug. Want ja, je loopt opeens weg. Waar is dat nou?
1: Ja, ik kreeg telefoon.
0: Kan niet zomaar weglopen. We zijn radio aan het maken.
1: Man. Ja, ik kreeg telefoon.
0: Ja. Goed. Jij had ergens informatie gevonden over wat op de kermis aanwezig was. Bij Zoelendonk.
1: Het is natuurlijk kermis in Zurich. Komend weekend.
0: Ja.
1: Van 27 tot 30 juni.
0: Ja.
1: En ik zie langs de dingen staan langs de weg in het bruisende centrum van Zoelendonk.
0: In Zoelendonk,
1: dus daar is het te doen.
0: Oké, ja.
1: En weet je wat er staat? Nou komt het. The Wild Thing. En er staat achter spectaculaire blikvanger.
2: Oh,
0: wauw.
2: En de Jimmy is er ook trouwens?
1: Ja, de Jimmy is
2: er. Durf je er trouwens nog in?
1: Natuurlijk.
2: Ja?
1: Ja, natuurlijk.
2: Ik denk, als ik erin ga...
1: Ik had straks
2: ik heb deze 6 weken fysiotherapie in mijn broek als ik...
1: Nee, ik zei straks tegen Keres, toen ik jong was... Hè, en de Jimmy er stond, nam ik 4 dagen een Jimmy-kaart. En dan was ik echt van 2 uur 's middags tot 11 uur 's avonds... zo snel mogelijk erin en eruit, erin en eruit, erin... en dan zo vaak mogelijk op een dag.
2: Joh, dan kijkt je aan van je bent gek.
1: Ja, en dan gingen we bij Jacco op het tatkraam een blikje halen... even uitpuffen en hoppelijke, zo snel als je kon weer zo'n rondje.
0: Maar dan was dus het doel om zo vaak mogelijk erin te zijn geweest, of...
1: Ja, iedereen deed dat. En de hele klas was daar. Maar ik deed dat dan met Zurikermis, maar ook met Buulkermis.
0: Oké, maar je hield het dan bij of zo? Of wat was precies het doel erachter?
1: Nee, je was gewoon de hele tijd druk aan het rennen.
0: Je moest gewoon bezig zijn.
1: Ja,
2: precies energie kwijt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, maar er staat ook de Vulcano Power, de draaimolen.
2: Was het ook weer een Vulcano Power?
1: Ja, dat is het ding wat heel pijn doet in je zij als je erin zit. Een soort rups, maar dan zonder doek.
2: Oké.
1: Het best hard. En dan de draaimolen, Jordan, daar kun jij dan mooi in.
2: Ja. Welke draaimolen? Gewoon de draaimolen?
1: Ja, de carousel. Ja.
2: Okay. En schietent?
1: Ja, die staat er ook. En die grijpkranen?
2: Is het trouwens vis dit jaar? Want de vorige keer was het volgens mij geen
1: gebakraam, viskraam, snoep en suikerspin.
2: Ja, natuurlijk een strakke agenda bij de bout, hè? Er is heel veel entertainment.
1: Ja, daar is het bommetje vol. Die hebben geweldig mooi weer natuurlijk.
2: Man. Straat is al helemaal afgesloten, podium opgebouwd.
1: Ja, leuk hè.
2: Ga jij daar naartoe, Jordan?
0: Ja, wel kort op de zaterdagavond, ja. Even kijken, maar ik moet zeggen, ja, meestal is het niet heel veel om te bekijken. Nee. Ja. Ja, in ieder geval voor mijn gevoel niet. Misschien als je heel erg houdt van feesten en zo. Dan,
1: ja. Ja, je hebt al een feestje, dus je hoeft niet naar de kermis.
2: Nee, een beetje biertjes drinken.
1: Dus hè?
2: Ja, lekker.
0: En jij?
2: Ja, we gaan lekker ook wel even kijken, toch?
1: Ja, lijkt me leuk.
2: Natuurlijk.
1: Ja, zo'n kermis, dan moet je zijn, toch?
2: Of niet? Dat dacht ik.
0: Oh, mam, je zei net zo'n Teddy Swims op met The Door. En toen zei jij, dit is nou echt kermismuziek.
1: Ja.
2: Vind je dat nou?
1: Sommige liedjes, ja. Kent ik maar Eyes of You is ook zo'n liedje van Boys Don't Gang.
0: Is Teddy Swims is toch geen kermismuziek?
1: Nee. Als ik die muziek hoor, dan vind ik dat het ritme van het kermis.
2: Maar gaat Teddy niet leuk vinden dat jij zegt?
1: Nee.
0: Dat vind ik wel jammer. Nee. Vind je dit niet meer kermismuziek?
2: Disrespecting.
0: Dit zoiets. Is dat niet beter?
2: Ja. Als je de Jimmy in gaat, dan 5 kwart op elkaar.
0: Goed, nou, laten we door de muziek. Too Unlimited, hier is No Limit.

0: Fleming, alles op gevoel. Erik-Jan, je hebt het weerbericht voor je, toch?
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we even luisteren naar.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
1: Vanavond blijft het nog lang boven de 30 graden. Later volgt een enkele lokale onweersbui naar het zuiden. Vannacht is het droog bij 21 tot 24 graden. Morgen is het overwegend zonnig en opnieuw heet. De maxima bereiken 32 tot 37 graden. De zuidoostenwind waait zwak tot matig. Tijdens de avonduren is op meer plaatsen een onweersbui mogelijk. Zondag trekken tijdens de ochtenduren enkele onweersbuien over de regio. En tijdens de middag is het overwegend droog met ruimte voor de zon. Het is meer dan 24 graden. En met 28 graden maximaal wordt het een stukje aangenamer als de hete dagen die we afgelopen dagen hebben gehad.
0: Ja, vandaag was het heel warm.
1: Ja, weet je, je moet ook een beetje, vind ik, ook een beetje opletten op mensen, oudere mensen. Ik heb bijvoorbeeld een oudere buurvrouw. Ik ben gewoon even gisteren gevraagd. Alles goed? Gaat het goed? Ben je er klaar voor de hitte? En dat vond ze hartstikke fijn. Ja. Moet een beetje voor elkaar zorgen, toch?
0: Ja, vooral oudere mensen. Mam, ja. Hoe heb jij het ervaren vandaag?
3: Ik vind het heerlijk.
1: Oh. Ja. Heeft niemand aan jou gevraagd? Gaat het allemaal goed?
3: Ik heb jou niet langs zien komen.
1: Sorry.
3: Je was zo druk met al die andere oude vrouwen. En je voor mij geen tijd meer
1: had. Toch, we doen een beetje voor elkaar helpen, toch?
0: Je bent vandaag een rondje gaan rijden dan.
1: Maar als je oud bent en je hebt hartstikke warm.
3: Ik had
1: een
3: jerrycan en water achterop en dan rijdt hij rondjes.
0: Oké.
1: Nee, maar een beetje zorg, toch?
3: Ik heb voor jou nog een filmpje voorbij komen, trouwens. Ja? Dat ik even sturen.
1: Ja. Oké. Terug naar de artiest.
0: Ja, de artiest. Ja. We hebben zeker een liedje over het warme weer. Hier is Inna.

0: Pink was dat. En Erik-Jan, je vroeg me net, heb je nog voetbal gekeken?
1: Ja.
0: Ja, nee, eigenlijk niet.
1: Niet?
0: Nee, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk nog tot nu toe helemaal niks gevolgd. Ik heb geen enkele stand meegekregen, dus dat is niet zoveel.
1: Het Nederlands elftal speelt in de nacht van maandag op dinsdag een nachtelijke wedstrijd tegen Marokko in de 16e finales van het WK voetbal. Bij een zege op de Leeuwen van de Atlas is dit de route naar een mogelijke WK-finale. Oranje stelde de groepswinst in de nacht van donderdag op vrijdag veilig door een 3-1 zege op Tunesië. En Marokko won in de nacht van woensdag op donderdag in al zijn laatste groepsduel met 4-2 van Haiti. Door de uitslagen staan Nederland en Marokko dus tegenover elkaar in de 16e finale. De wedstrijd tussen Nederland en Marokko is in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd. En dat is midden in de nacht. En ik ben eens benieuwd. De horeca heeft intussen wel toestemming om open te zijn en gasten te ontvangen in de meeste plaatsen. Niet overal, de meeste plaatsen wel.
0: Oh.
1: Moet je even per gemeente even kijken.
0: Dat weet ik helemaal niet.
1: Oh. In de Kraandonk wordt het wel toegestaan. Volgens mij in Valkenswaard ook.
0: Oh, gaaf.
1: En, het is wel leuk om met elkaar toch samen naar die wedstrijd te kijken.
0: Ja, dat is wel het leukst.
1: Het zorgt natuurlijk wel voor de nodige tweespuit, zeg maar. Want je zal maar een Marokkaanse vriend of vriendin hebben. En jij bent helemaal van Nederland. Ja, dat brengt wel spanningen, denk ik.
0: Gaat s'nachts om 3:00 gaat er iets gebeuren? Of heel veel juichende mensen of toeterende mensen?
1: Ja, zeker.
0: Het wordt
1: Jordan,
0: spannend.
1: Jij weet niet wat je mist als je gaat slapen. Als je de volgende morgen wakker wordt, heb jij een hoop gemist. Want geloof me, ik weet gewoon hoe het gaat. Als mensen samen gaan kijken, wordt het natuurlijk groot feest. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En dat vieren niet alleen Nederlanders. Maar stel nou Marokko zou winnen. Ja, die worden helemaal gek. Die gaan echt toeterend en dansend en springend en zingend door de straat.
0: Ik denk dat in beide gevallen wel iemand gek wordt.
1: Ja, we hebben het in Budel wel eens gezien. Toen hadden we nog een Budels legerplaats van Duitsland. En toen moesten Nederland een keer tegen Duitsland. Toen wonnen Duitsland dat jaar. Ik weet echt niet, maar heel lang geleden. En toen gingen de Duitsers door de straten van Budel juichend, dansend en springend. En dat was wel bijzonder om dat mee te maken, moet ik zeggen.
0: Oké. Heb jij zelf ook al iets gekeken?
1: Ja, heel af en toe kijk ik mee. Maar ik zit er niet zo in. Ik ben geen fanatieke voetballenkijker. Echt niet.
0: Oké.
1: Maar een beetje chauvinisme. Ik bedoel, dit is dan wel weer een hele leuke wedstrijd om te kijken, toch?
0: Ja, zeker wel. Zeker wel. Maar ik vind dat je ons net goed bijgepraat hebt. Dus dat is mooi. Dan weten we in ieder geval iets. Weet je eigenlijk wat het liedje was in 2010 van de wereldkampioenschappen voetbal?
1: Geen idee. Was het niet... wacht even. Jawel, je was... hoe heet je ook alweer? Ach, Shakira?
0: Ja, klopt.
1: Shakira was
0: het. Hij weet het gewoon. Oké.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Shakira met Waka Waka. 2010, zeker. Ja.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
3: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
2: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
4: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
2: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, vervangen zijn van Stef is heel lastig. Daarom heb ik Erik, Jan en mijn moeder even ingehaald voor Luc. Hi Luc.
6: Hallo.
5: We gaan even een nieuw uur doen, toch?
6: Ja, zeker.
5: Oh, gezellig.

0: Ed Sheeran, All You Die, Bad Habits. Luc,
1: ja.
0: Je bent er gewoon weer.
1: Dat klopt.
0: Ah, gezellig, gezellig. Het eerste uur was je nog even onderweg.
1: Ja.
0: De muziek, hallo. goed, ja, die komt er zo aan. Ja, nou goed, die is aan het laden. Dus, nu ga ik me af. Hoe was jouw week?
1: Oeh. Ja, ik moet even wennen. Dus nou even,
0: oh, is hij. Ja. Kijk, ja, hij begint. Ja.
1: Klopt, okay. Net zeker. Nou. Ik moet even wennen aan de stilte.
0: Ja.
1: Ja, we zijn allemaal vandaag een beetje trager. Nou, ik heb het in ieder geval wel goed doorgebracht, moet ik zeggen. Dat is eigenlijk niet deze week, maar vorige zondag had ik mijn concert. Die ik samen met een paar anderen van de commissie heb opgericht.
0: Hoe ging het?
1: Dat ging best wel bijzonder goed, moet ik zeggen.
0: Bijzonder,
1: ja.
0: Okay.
1: Ik moest nog wel last minute even met techniek praten over het lichtplan. Maar uiteindelijk is dat wel goed gekomen. Dus we hebben een mooi concert neergezet.
0: Oké.
1: Ik moet daarbij wel zeggen, tijdens een heel leuk nummer van ons, Deep Purple, spelen we onder andere.
0: Ja, ja.
1: Daarbij viel dus mijn lessenaar, die viel voorover.
0: Oei.
1: Dus ja, ik als drummer zijn, dan moest dan even lekker improviseren. Maar ja, eigenlijk deed ik daar toch al. Dus in principe is het wel goed gekomen. Ja.
0: Ik had altijd al, oké.
1: En jouw week?
0: Ja, ik moet zeggen, heel veel mensen zouden nu beginnen over de warmte. Alleen, eerlijk gezegd heb ik deze week helemaal geen last van gehad.
1: Nee? Oh, nee. Ja, nee. Je hebt overal airco.
0: Ja, ik word thuis wakker, heb ik airco. Stap ik in de auto, zet ik de airco aan.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan kom ik op stage en dan staat de airco aan.
1: Airco aan.
0: En als ik dan weg ga, staat de airco nog steeds aan.
1: Oh, nee.
0: Stap ik in de auto, ga ik naar huis. En ja, dus eigenlijk overal waar ik kom, of ga ik erheen voor mijn eigen plezier, dan vind ik dat jij niet meer klagen. Mm-hmm. Of is het lekker temperatuur.
1: Ja. Ja. Nou, grappig genoeg, ik hoor best wel wat mensen zeggen dat ze gewoon bewust naar hun werk gaan, omdat daar airco is.
0: Daar sta ik op zich ook ergens wel. Bij ons is het ook lekker cool in het gebouw. Ja.
1: Ja, daar heb ik zelf ook. Ik ga ook gewoon naar school. Daar is airco. Ja, prima. Ja.
0: Oké.
1: Weekendplannen.
0: Ja, weekendplannen. Vertel eens, wat ga je doen?
1: Ik denk vooral even lekker luieren.
0: Oké.
1: Even lekker niksen, want ja, met deze hitte is het ook heel lastig echt actief te zijn.
0: Ja.
1: Maar ik heb morgenochtend wel een repetitie.
0: Oei.
1: Een van mijn laatste trouwens.
0: Hoe vroeg is het? Want op dit moment is het wel vroeger eigenlijk beter.
1: Ja, precies. En daarom is het ook dus verplaatst. Ja. Die is gewoon lekker om 10:00 ochtends.
0: Oh, oké.
1: Okay. Daar valt nog best mee.
0: Dat is nog... Oké, je hebt morgenochtend om 10:00 ochtends, zeg je?
1: Ja, wow. Ga je de agenda zetten?
0: Ja, nee, dan ga ik even kijken wat het weer... Dan staat er... dan is het pas 27 graden.
1: Oh, 27. Morgenochtend voor te stellen.
0: Ja, morgenochtend is het al 36 staat hier. En waarschijnlijk in de avond, rond de avond onweer.
1: Ja, klopt, ja. En dan gaat het langzaamaan afkoelen.
0: Ja, dan inderdaad, even kijken. Ja, het is inderdaad, met deze temperatuur is het allemaal niet zo snel. Als het goed is het volgende week op deze tijd weer 25 graden.
1: Oh, ik kijk er wel echt naar uit. Ik kan niet wachten.
0: Eigenlijk wel, die temperatuur is eigenlijk ook gewoon prima.
1: Ja, hè? Moos, wat zijn jouw weekendplannen?
0: Mijn weekendplan. Ik heb morgen een feestje.
1: Oh.
0: En daarna ga ik naar Soerendonk Kermis.
1: Het is even feestje.
0: Feestje.
1: Ja, hè? Toevallig ik ook.
0: Oei.
1: Ja.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Maar bij hetzelfde feestje?
1: Ja, ik denk het wel, hè.
0: Oh. Nou, dat is gezellig.
1: Ja.
0: Dat wist ik helemaal niet. Leuk.
1: Oh. Ja, tot morgen. Nee.
0: Ja, maar goed. En daarna dan ga ik of gaan wij allebei naar Soerendonk Kermis.
1: Mm-hmm.
0: Wist je ook al?
1: Nee.
0: Oh, okay. Dat weet ik niet. Ik vind het wel heel grappig.
1: Ja, nou, heel spontaan het allemaal. Ja, leuk.
0: Ja, Soerendonk Kermis is morgen. We hadden het net even over de kermis. Ben jij al geweest?
1: Nee,
0: kan je er al komen nu? Weet ik eigenlijk niet.
1: Ik ben er nog niet langs geweest. Ik ben pas net hier in Brabant.
0: Okay, ja, dat klopt ook zo. Oké. Maar was je van plan om überhaupt te gaan? Ook naast morgenavond?
1: Dan moet ik even kijken. Misschien als ik daar wel de moed voor heb. Als het niet al te heet.
0: Ja, snap ik. Hey, en wat vind je ervan dat Stefan een keertje niet is?
1: Ja, ik vind het toch wel... Ja, de sfeer ontbreekt dan wel echt. Dat merk je wel gelijk, hè? Ja,
0: dat mist wel een beetje
1: het
0: iets.
1: Het karakter van de show.
0: Hij is er toch een klein beetje bij, want soms stuurt hij een berichtje. Hij is wel een dag gaan luisteren natuurlijk.
1: Oh, oké. Dat is wel fijn. Dus hij is er wel figuurlijk bij.
0: Ja, hij is er in gedachten.
1: Ja, ja.
0: Over de app, ja.
1: Precies.
0: Ik zal daar eens vragen of hij een liedje wil horen.
1: Ja,
0: Stef, we hebben het toch wel moeilijk zonder jou, eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Stiekem toch wel. Zonder Stef. Ik ken de Roy. Boys on, nu. Without you.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: topic, Becky G. Luc.
1: Ja.
0: Je hebt voor ons de speciale feestdagen, toch?
1: Dat klopt.
0: Oké, vertel eens. Wacht even.
1: Muziekje. Ja, we gaan even wachten. Ja.
0: Goed. Ja, dit is wel... Oh, daar is hij. Ja, toppie. Oké, okay. Vertel het eens. Ja.
1: Mooi. Ja, dus vandaag is het de dag van de internationale drukbestrijding. En, grappig genoeg, de dag van de afkoeling. Nou, hebben ze mooi getimed.
0: Dat is wel toepasselijk.
1: Ja, hè?
0: Dat is wel goed.
1: Maar dus zeg, joh, dan heb je jezelf een beetje afgekoeld vandaag.
0: Nou, op zich heb ik gewoon voor de airco gestaan.
1: Ja, oké, okay, ja, dat is prima.
0: Ja. Nee, eigenlijk verder. Ik heb wel van de week in een voetenbadje gezeten. Ja, dat was heel leuk.
1: Maar het is niet de week van de afkoeling, hè?
0: Dat klopt. Heb jij nog iets gedaan dan?
1: Ja, ik heb ook voornamelijk in de airco gezeten. Dus okay. Op zich ook wel voldoende, denk ik.
0: En heb je ook in je slaapkamer airco?
1: Nee, daar is mijn appartement te oud voor.
0: Oké, okay, en hoe slaap je dan?
1: Niet. Oh. Nee, ik slaap op zich wel, maar mijn truc is altijd gewoon de ramen dicht, de gordijnen dicht overdag. En pas 's avonds als ik terugkom vanuit school, dan kan ik gewoon alles openzetten. Met de airco, of nee, airco, de arco.
0: De arco.
1: De, hoe heet het? Gewoon de ventilator gewoon volledig aanzetten.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar helaas, het ding is, mijn appartement is best groot. Dus hij warmt niet heel snel op, maar hij koelt ook niet heel snel af. Dus komende week ga ik waarschijnlijk helemaal niks merken dat het buiten wat koeler is. Helaas.
0: Ah, ah, lekker dan. Dus de dag van de afkoeling is wel je favoriete feestdag vandaag.
1: Ja, was het maar een beetje cool vandaag. Ja,
0: ja, we kunnen nog steeds dat ik ergens een duik nemen.
1: Dat klopt, dat klopt.
0: Het water is overal wel gewoon lekker koud.
1: Dat is waar, ja.
0: Major Lazer, Justin Bieber, mooi. Dit is Cold Water.

0: Selena Gomez, back to you. Luc.
1: Ja?
0: We hebben informatie gekregen.
1: Van wie?
0: Zomaar, hè? Van de reporter op de locatie. Ja.
1: Oh. Ja.
0: Ik heb namelijk de informatie gekregen. We hadden het even de struggle van dat we niet wisten of het nou eigenlijk al kermis was in Schoenonk. Of dat het nu opgezet is. Of, mm-hmm. En informatie is, je kunt dan naar de kermis. Maar er is buiten echt precies niemand, zelfs niks te doen.
1: Oké,
0: dat zegt hij, interessant. Behalve de suikerspinnentent, zegt hij.
1: Suikerspinnentent?
0: Ja, we hebben het over Stef. Stef is de reporter.
1: Dat is wel de main attractie.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat is wel belangrijk. Wel, ja, dat klopt wel. En hij zegt, en ik wil een liedje aanvragen.
1: Wow.
0: Vooruit dan, omdat hij het is. I love it, I love it, I love it. Ian Usher remix. Yes.

0: Taktiel was dat. Luc.
1: Ja.
0: Luc.
1: Ja. Ja.
0: Spannend. Volgende item. Oké.
2: We hebben een beetje haast.
0: Haast, ja?
2: Ja. Ja, met de hitte natuurlijk, hè.
0: Oh, ja. Zeker. Oké, de verjaardagen.
2: Ja, want de albekende zangeres Ariana Grande is vandaag 33 jaar geworden.
0: Ja.
2: Ja, we hadden het net al over. Ik dacht dat ze eigenlijk iets ouder was, maar Jordan dacht dus dat ze iets jonger was.
0: Ja.
2: Maar goed, het lag er middenin. En dan ook nog een andere zangeres. Meret Manon is 24 geworden. En als we dan gaan kijken naar Nederland, dan is ook iemand van oranje jarig. Want ook Alexia mag een extra kaarsje uitblazen. Zij is namelijk 21 jaar geworden.
0: Oh.
2: Maar is toch bijzonder? Dat is eigenlijk gewoon dezelfde leeftijd als ons.
0: Ja, ik ben zo.
2: Daar sta ik ook niet heel vaak bij stil.
0: Maar nee, dat is wel iets geks eigenlijk.
2: Mm.
0: Ik ben ondertussen aan het opzoeken wat het meest bekende liedje is van Ariana Grande. Ken je er een paar?
2: Ik ben heel slecht met titels. Excuus, maar ik ken er wel heel veel deuntjes.
0: Okay.
2: Ja, Thank You Next.
0: Thank You Next heb je. Inderdaad. Je hebt ook Seven Rings is de meest bekende. Op Spotify heeft hij bijna 3 miljard listens.
2: 3 miljard?
0: Je hebt ook Save Your Tears. Okay. Even kijken.
2: Oh ja, tuurlijk. Ja.
0: Side to Side, Dangerous Woman. Maar, We gaan een andere draaien. Volgens mij een van de eerdere platen. In ieder geval, deze heeft de ene meeste listeners op heel Spotify. Maar Seven Rings, die hebben we even niet. Die is even niet beschikbaar.
2: Helaas.
0: Hij is even aan het inladen. Spannend. Afwachten. Oké, ja, hier is hij. Hoe oud is ze nog?
2: 33.
0: Oké, nou. Speciaal voor jou, Ariana. Ik weet dat je altijd luistert. Fijn. Ariana Grande, One Last Time.

0: Oké. Ja, Luc, nu moeten we even de tijd volpraten, denk ik.
1: Hij moet even inladen.
0: Het is even al aan het laden. Het is warm, ja. het is goed weer.
1: Beetje aan de trage kant.
0: Kunnen we wel alvast vertellen wat we gaan doen? Want we gaan de nieuwe nummers behandelen.
1: Dat klopt, ja.
0: Waarom doen we dat? Dat weet jij.
1: Ja, dat klopt. Komt omdat wij iedere week natuurlijk de beste artiesten op een rijtje gaan zetten. En yes. Al die artiesten die publiceren dus hun nummers precies op de dag dat wij gaan uitzenden.
0: Ja.
1: Precies. En dan precies maken wij een selectie uit. En de allerbeste natuurlijk.
0: Als ze heel veel geluk hebben, dan zetten we die op. Maar,
1: ja, precies. Ja.
0: Dat kan niet altijd zo zijn. Bijvoorbeeld, zoals bij Elfer opnieuw. Zoals bij Alok en Jennifer Lopez. Dat was even lastig.
1: Okay, ja.
0: Muse en Ellie Goulding hebben ook een nieuw nummer gemaakt.
1: Oh.
0: Dat is wel een gekke combinatie.
1: Mm-hmm.
0: En ook Axwell en Bon hebben een nieuw nummer gemaakt.
1: Okay.
0: Die keer van Axwell en Grosso en van... Nou, Bon is een vocalist van heel veel EDM muziek.
1: Mm-hmm.
0: Verder nog nieuwe muziek van Roxy Dekker, Yves Berendsen. Gracie Abrams ook. Mm-hmm. Sommer, die is een beetje opkomend nu. Een beetje nieuwachtig.
1: Oh, die ken ik nog niet, nee.
0: Homewrecker of zo? Of,
1: ik ken nummers niet echt bij titel.
0: Laat zo horen, komt goed. Armin van Buuren heeft ook een nieuwe uitgebracht. Benson Boone, Charlie XCX, Kanye West, Sam Smith. Daar hebben we al even niks van gehoord.
1: Mm-hmm.
0: Katy Perry, hetzelfde dan mee eigenlijk. Tame Impala, Major Lazer, Becky G, Marshmello, The Rolling Stones, gek genoeg.
1: Rolling Stones.
0: Ja, dat is wel uniek.
1: Wow.
0: Fisher en Afrojack. Maar degene die het wel geworden is...
1: Mm.
0: Die is afkomstig van... potverdorie, Luc. Het moet allemaal even laten. ik zou het je zo graag allemaal willen vertellen. Maar in ieder geval...
1: De spanning is hoog nu.
0: Ja, het is wel uniek. Oké, ja. Ik heb een naam. Hugel. Hugel. Geen idee hoe die...
1: Hugel.
0: H-U-G-E-L.
1: Nigel?
0: Ja. Normaal gesproken zou Stefan nu zijn die zou zeggen... ja, het is dit of zo. Want hij weet alles achter elkaar. En, ja. Goed, French Montana, die kennen we wel.
1: Mm-hmm.
0: En David Guetta, die kennen we helemaal.
1: Ja, natuurlijk.
0: Die vandaag dit nieuwe nummer uitgebracht. Hij heet Shine en je hoort hem nu voor het eerst hier op Horizon.

0: Oké, Luc. Okay.
1: Ja.
0: Dat was hem. Vandaag uitgekomen. David Guetta dus, Shine. Wat vond je ervan?
1: Ik vind het echt heel groovy, moet ik zeggen.
0: Hij is wel lekker groovy, hè? Hij is wel zomers.
1: Ja. Vooral die, ja, inderdaad. Zeker nu bij deze hit. Ja. Heel toepasselijk. Ja. Ja, ik moet wel zeggen, die funkgitaar die zit lekker mooi op de voorgrond. Dus dat sleurt je gelijk mee.
0: Dat sleurt je mee.
1: Ja.
0: Oké, dan heb je ook nog regio nieuws voor ons.
1: Dat klopt. Ja. Zou ik gewoon gelijk beginnen? Oké,
0: dat was.
1: Erfgoedvereniging De Barrendie van Kranendonk start dit jaar najaar met de cursus Kranendonklogie. In 5 bijeenkomsten maken deelnemers kennis met de geschiedenis en cultuur van Budel, Budeldorpplein en Budelschoot, Gastel, Mahezen en Soerendonk. Tijdens de cursus behandelen 4 deskundige sprekers verschillende perioden uit de geschiedenis. De cursus is toegankelijk voor iedereen met interesse in geschiedenis en cultuur. Een vooropleiding is niet nodig en zowel jongeren als volwassenen kunnen deelnemen. De bijeenkomsten vinden plaats op de maandagavonden van 5, 12, 19 en 26 oktober van 7:30 tot 9:30 in verschillende gemeenschapshuizen binnen de gemeente. Op zaterdag 31 oktober volgt de afsluitende wandeling en certificaatuitreiking. Aanmelden kan tot 1 september via de website van de Erfgoedvereniging.
0: Dat vind ik nou echt iets voor jou.
1: Ja, geschiedenis. Ja,
0: ja,
1: nou, ik moet zeggen, ik heb thuis ook nog voor mijn verjaardag heb ik zo'n kaart gekregen van Kranendonk uit in 1300 of zo.
0: Okay.
1: Natuurlijk niet een echte kaart, maar hoe het eruit zag toen destijds. Ik vind het wel interessant, ja.
0: Dus heb je aan de muur gehangen?
1: Nee, het is een heel kleintje, dus dat past niet.
0: Met een punaise, 1 punaise.
1: Hij is wel een mooie inkenlijst.
0: Oké. Toevallig, heel toevallig. Becky Hill maakt eigenlijk overal nummers over, dus zo toevallig is het niet.
1: Mm-hmm.
0: Samen met Joel Corey heeft een nummer gemaakt, dat heet History.
1: Wauw.
0: Toepasselijk. Die gaan we even draaien.

0: Oké. Joel Corey, Becky Hill, History. Ja, de uitzending is ook wel geweest. Die is ook history. Nou,
1: geschiedenis geworden.
0: Jammer genoeg wel. Maar, Luc?
1: Ja, gelukkig zijn we de volgende week vrijdag weer van 9 tot 11.
0: Ja, dat is zeker zo. Met Stef.
1: Met Stef, ja.
0: Gelukkig ook nog.
1: En misschien zonder mij, ik weet het niet.
0: Ik heb de komende week ook nog trouwens wel leuke plannen. Dat weet je ook nog niet. Ik heb mijn afstudeerzitting komende week. Dus volgende week vrijdag ben ik klaar.
1: Hoi, kijk, hoppa.
0: Nou, hoop ik, wacht, klopt, hoop
1: ja,
0: ik.
1: Ja.
0: En dan heb ik vrijdag heb ik een barbecue van stage.
1: Oeh.
0: En dan heb ik gehoord dat ze ook sangria gaan maken. Dus dat wordt hartstikke leuk.
1: Lekker.
0: Dus de uitzending wordt extra gezellig volgende week.
1: Ja, kan ik begrijpen, ja.
0: Misschien als er hier en daar een schuifje te veel omhoog of omlaag gaat, dan dat kan gebeuren. Komt helemaal goed. Je bent volgende week ook misschien?
1: Ja, misschien wel. Ja, ligt eraan hoe het zit met de planning, ja.
0: Okay. Nou, één ding is zeker, dat wordt weer een mooie uitzending.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Volgende week gewoon weer vrijdag om 9 uur tot 11, net zoals vandaag.
1: Ja.
0: Heb je nog iets te zeggen?
1: Ik zou zeggen tegen alle mensen, fijn weekend en doe het lekker rustig aan. Niet te gek. En zorg voor goede afkoeling. Zeker vandaag, hè?
0: Dat vind ik een goeie. Ik heb wel aan toe te voegen aan Stef, beterschap nog.
1: Ah, ja, inderdaad, ook beterschap. Ja.
0: Stef, aan jou vanuit de studio, we wensen jou het beste. Hier is Lewis Capaldi. Tot volgende week.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je